0: Dit was die klanke van Mionet met Pret My Net, voordat Austin Brown, Happy Wife, Happy Life en Lea met Ek Noem Jou Myne. Binnekort ons seeverslag, maar eers die Gonie Woud met Toekomsbladsy.
1: S F

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: So 12 minute na 8 op die SAP Morlosie, so pas geluister na Joe Foster met Look Away en Zandrey met Wag Wag. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Mooi weer oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbosch. Begin met 12, gaan op na 18, George Wilderness ook 12, 18. Nysna ook 12, 18, Pietermaritzburg Baai begin by 13, gaan op na 17. Uniondale 8, 18, Oudtshoorn minimum 9, maksimum 20. Riversdal begin by 9, gaan op na 20, Stilbaai 11, 20. En Prins Albert minimum 10, maksimum 22, met Ladysmith wat begin by 8 en opgaan na 18 grade Celsius.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: I hate confrontation.

Dit was die klanke van die Heuwels Fantasties en Koenie de Villiers met Victoria Bay. Voordat Anrich met Ys en Kaffeïn en Cat Burns met People Pleaser. Binnekort sportnuus, maar eers Just Turner met Why Don't We Just Dance.

0: Die tyd loop daarom vinnig, ons is amper weer by groetheid. Dis so, lyk na 19, 20 minute van nuustyd af. So pas luister na Karen Harding met Back to You, Manrou, Goeie Ou Da en Gerrit Stein met Diamante. Vervolgens Wynand Burger met Julia.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Dis 21 na 9, Von Gardner saam met Adam. Wat nou is hierdie een getitel? Weer eens goeiemôre, welkom van my en Rico Harris, so pas my ons ingeskakel het. Ek en jy saam tot so voor 12. Ons is nou by ons hier verslag. Humiditeit 77%, doupunt 7 grade Celsius. Die huidige watertemperatuur in Mosselbaai tans 14 grade Celsius. Son het opgekom 17 na 7 vanoggend. So ons ondergang is dan so 4 minute voor 6 vanaand. In die hoog- en die laagwaterkaart was die eerste laagwater vroeg vanoggend. Volgende laagwater is dan so 5 minute na 6 vanaand. Enigste hoogwater van die dag sal dan wees so 5 minute voor 12 vanoggend. 10 uur, 38 minute, aantal uur van sonskyn wat ons dan vandag kan geniet. Gemiddeld is die getykoëffisiënt 52 teen die

0: blijft na, draai ik af. Nou kan ik qua pas, die in die berg. Dis erg graag, vrij met leen nog ver.
1: Nijsna, 90.1 SFM.

0: Kenny, welkom bij hier twee van ons zaterdagochtend saamkeer met my en Ricardie. Snotkop daar gewees achter op my fiets. 11:30. Hier is Serenay.
1: SFM. Eenvoudig ritmies.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons kikker jou dag op.

0: SFM weer.
1: Tans bewolk met sonskyn hier in George, maksimum temperatuur van 17, kan reën vanaand verwag. Oudtshoorn 19, bewolk met sonskyn. Mosselbaai 19, reën ook verwag daar. Pietermaritzburg Baai 17, bewolk met sonskyn. Knysna 18, reën. Stilbaai 19, kan ook reën verwag. En Albertina maksimum van 19 grade Celsius. Môre word reën voorspel regdeur die streek.
0: Jou streekstasie is SFM.

Mense gebruik dit onder andere om werk te soek en aansoek in te dien, CV's op te stel, e-posse te stuur, navorsing vir skooltake te doen en daar is ongeveer 5060 geregistreerde gebruikers.

0: Willem Botha, enigste man op aarde, 8 Augustus 2026. Jy verjaar vandag saam met die Switserse tennislegende Roger Federer, oud-Kanadese sanger Shawn Mendes, Dustin Hoffman, Amerikaanse akteur, dan ook Kane Williamson, Nieu-Seelandse cricket speler, The Eds, David Evans, gitaarspeler van U2, en dan ook Megan Good, Amerikaanse actrice. As het jou verjaarsdag is, geniet die bederf en seënwense vir die nuwe lewensjaar.
1: 90.1 104.1 SFM

0: 90.1 SFM.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond.

0: ek soentjie.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za 104.1 SFM.

0: Jeremy Loops met Better Together. Uit hierdie week, en ek dink is in samenwerking met ander kunstenaars, het hy een akoestiese weergawe uitgebring van Tina Turner se Simply the Best. Ek moet vir jou sê, dit is, ongelooflik. Jy kan gerus een bietjie gaan kyk en luister. Amper sê ek gaan kuister. Jy kan dit ook doen, maar weet nie hoe jy dit doen nie. Bietjie gaan kyk en luister op enige van hierdie streaming platforms. There's no Jeremy Loops, Simply the Best. Wow, dis al wat ek gaan sê. In die buits volgende met Somerson.
1: 24/7 SFM.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Godvader met liefde is, en so gaan ons ons laaste uur van saam kuier vanmiddag in. Dit is, wel, dit is lekker lang naweek, en dit is nou nie seker die warmste lang naweek wat ons nog ooit gehad het nie, maar dit kon definitief erger gewees het. Dit is heerlijke muziek om jou geselskap te hou en warm te hou hier op SFM, en daar kan jy vir jou so, jy het net so ietsiekie kry om te drink, jy weet, daar is allerhande opties, ietsie koud, ietsie warm. My persoonlijke gunsteling is of een OBS of lekker warm chokolade. Ek gaan een van die twee of daak sommer albei doen as ek later by die huis is.

0: En ek moet sê, ek is nie ver achteraan nie. Ronel Daymond, ek het opgestaan, ek gaan baie amper opstaan, maar ek gaan jou so lang groet. Daar's nog so 2 of 3 lekker stukkies muziek, wat voorlees is gesê, die volgende een van Straatligkinders en Majozi Kakofonie. Nou ja, tot maandag dan. Groetnis.
1: SFM, maak elke dag een goed voel dag.
2: 90.1 104.1 SFM

0: Tanita Tikram en Twist in My Sobriety. Goeienaand en welkom, dis Saterdag aand, dis 'n lang naweek. My naam is Corey en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur toe. En ons gaan maar doen wat ons op Saterdag aand doen. Ons doen Saterdag aand dinge. Met musiek gaan ons ietsie ouds, ietsie nets, ietsie tussenin en natuurlik 'n boere musiekliedjie of twee speel. Maar nou gaan ons iets speel deur Kurt Darren. En as dit jy gaan wees later, ja, geniet dit. Dans op die tafels.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit was Jelis Matron met Bitter Lekker. Hier is Rick Springfield met Jessie's Girl.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Neon Dreams saam met Bushley G in Wonder en Rowan Webner voor dit met Liefdes Dokter en Anne-Marie met Love Me Tomorrow. Robbie Williams volgende met Rock DJ.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SF.

0: Franja Du Plessis met Kom Klim Nou Uit en Jan Rob voor dit met Cowboy van die Straat. Ja, ken die mense ook, en het allemaal in buurte geblei waar daar altyd die breker van die straat was. En John Fogerty voor dit met Rocking All Over the World. Hier so is die LA's met There She Goes.
1: SFM, ons pompen Afrikaans.

0: Welkom by ons laaste uur van Sonker. Ons gaan nou luister na Chris Rea met Looking for the Summer. Maar ek weet ons gaan nie vir lank hoef te soek nie, want somer is op pad. Mense kan dit voel. Dalk nou nie vanaand nie, maar somer is op pad.
1: Jou streekstasie is